Morgen, Jolien, jou swavelanig. Jolien, ek wil net vandag verkleeg, my Canada en vier pilof geluk wens en Mariera grondgebied vergroot sy 60 vandag. 60, Jolien. Jylle moet een mooie dag hier daar in die atelier, hoor.

Op soek na gehaltekruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: En dis love, tyd so 12 minute, 22 minute voor 12. En ons so 1 of 2 boodskapies inpas, en dan gaan ons luister na die gemeenskapsdagboek môre.
1: Hi, môre, sê Jolien. Jolien, my ma is spreekwoord altyd gesê vir ons, respect goes a long way.
0: Mm.
1: Jy en my ma het altyd gesê vir ons gewaarskie teen dinge en goed, dan het altyd waar gekom, en ons het laat in ons vir gesê, sê sy rechte waar sê, want alles waar teen sê ons gewaarskie yes. Het altyd waar gekom daar, ja. Nee, mooi en geseende dag aan al ons Eden maaikies, hier uit die prachtige, koelerige Mosselbaai, en een en elke een, wens julle geseende dag toe, en wees lief vir mekaar, en wees veilig. Mooie dag, Jolien.
0: Daar sy, en dit was Dalsie daar vanaf Mosselbaai, nie. So, ja, ek wil nog een laaste boodskapie aan die voorhou, voor ons gaan luister na die dagboek. Hi, Jolien, live streaming from Cape Town. Ek geniet die music. Mooie dag daar, Merenies, wat so skryf. Nee, baie dankie, Merenies. Hou jouself warm. Ek hoor dat het ook lekker gereen gister in Kaapstad. So, bly warm, nee. Die gemeenskapsdagboek volg hierna.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd for the gemeenskapsdagboek.
3: The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Center. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 Rand per person for a cooler box 50 Rand and bring your own XYZ. From 8 till late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Center. A winter dance. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mosselbaai or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 06-33-152-384 or 073-618-6913 Mr. Ree Live presents the Reckless Love of God concert. All proceeds in aid of the rebuilding of the Hope family in Putia Park with Julia Klassen, N1 Josie, Chosen, Max Gozo, Reggie B, Leclou, Manny Veso. It takes place on Saturday 25th of July 2026 at 2 p.m. hosted by Denver Fraghom and Ingrid Polis of Seven de Laan. This is a free event for all to enjoy. If you feel led to support the rebuilding of Hope family, Putia Park, a love offering would be sincerely appreciated. It takes place on the 25th of July at the Park Dean School Hall. For more info, you can contact the number 069-397-4294. 069-397-4294. There will be food stalls available.
4: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubijeenkomste om 3:00. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum, en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst. om 9:00 in die kinderkerk om 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-2811.
3: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Calmary Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors rolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kekkie Piering en Piering weg, in Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer, tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70, alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte, kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
2: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap dagboek, en in die kerk, school, sportclub of gemeenskap organisatie van die dagboek wil gebruik maak, skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Yonwabela inkululeko yefayiva engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kutopups ezingenasiphelo. Phuma kudownloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kugames ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irouter yakho. Zifumanele ifayibha enesipidi esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
2: Jy kan oudswering en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
3: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ennis Brown Creamer 750 gram by 2 for 95 rand. Rama Original Brick 500 gram by 4 for 99 rand. Spend 1500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
4: Nou ja, hartelijk goeiemiddag. Welkom terug hier bij ons stem in die paradijs. So, tijd aangeskreef na so 11 minuten. Ja, so pas 12 minuten word hier van 12 uur ingehaak en ingeskakel. Hartelijk goeiemiddag. Op hierdie lekker ijskouwerige, jy weet, so kouwerige windjie wat waai en een sonnetjie wat sy kopie so effens deursteek, nee. Dit is daai tyd van die middag waar ons aansluit by die Midday Connection. Hartelijk goeiemiddag aan jou. It's also time for us to join our ever popular story, you know, yes. Dit is amper tyd vir ons om aan te sluit hier by die bankeroof, nee. En kyk wat gebeur in hierdie episode. Kom ons sluit onmiddellik aan.

0: Nee, kom ons sit onder die soedoringboom.
1: As het te koel is, kan ons ingaan.
0: Het is heerlijk hier.
1: Jy wou sê?
0: Ja, ek het speciaal in die aand uitgerig.

Je luistert naar Eden FM, tijd precies 12:30. Ik volg die Mies Wolftrek in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. George Municipaliteit heeft bevestigd dat meer dan 160 plaatselijke constructie en eiendomsontwikkelings op 18 juni een expo bij die Cornwall gemeenskapsaal bijgewoon het. Die Democratische Alliantie het Transnet sy belegging van 96 miljoen rand in 4 hybride stapeldraas by die Kaapstadse Houer Terminaal gekritiseer en dit as onvoldoende bestempel. Premier Ellen Wendy het 'n beroep gedoen dat alle betogings in die Weskaap vreedsaam en veilig moet verloop. 31-jarige man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n 64-jarige huishulp in die Ooskaap vermoor het, het in die Kakadu Landhofshof verskyn. Buffalo City Municipaliteit het bevestig dat sy operationele ontplooiing op 30 Junie suksesvol afgehandel is, sonder enige ernstige voorvalle wat aangemeld is. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangemoedig om vreedsaam te betoog en gewaarsku teen waakzaamheidsoptrede te midde van kommer oor immigrasie. Dit in jou finansiële nuus volg bietjie later om 1, wanneer ek vir jy die volledige bulletin gaan bring.

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Softly, hey, touch me softly and don't let go. Goodness, it's one of those songs, one of those songs that you cannot get enough of. I keep on saying this, but it is just one of those. And he's got a message from the Hops right there. He says, Sebas, daai lied. Ek weet natuurlik wat daai lied maak en doen aan my nie. Dis so 16 minute voor die uur van 1 uur. Kom ons sluit aan by ons sportman, meneer Alistair Melando. Meneer Melando, hartelijk goeiedag. Welkom hier by die program, meneer.
1: Hartelijk goeiemiddag, Sebastian. Vir jouself, Sebastian Korns. En die dame daar net al hier. Daar was een keer daar by jou ook. Goeiemiddag.
0: Hartelijk goeiemiddag aan jou, my vriend. Ek dink, vir Rosa Makier het jou gehoor dat jy vir haar groet hier in die atelier. Wat het gebeur hier in avond op die sportvelde, broeder? Ek het verneem en ek het natuurlijk ook gesien, jy was in jou volle glorie ook daar, jy en meneer Nabil Damons, met jylle grasgroen kleren aan as skeidsrechters, maar ons kom later met dit. Laat ons gehoor, wat sê die sportwereld?
1: Ja, goeiemiddag, Sebastian. Goeiemiddag. Ons begin vandag se segment met golf, Formule 1, soccer en natuurlijk rugby. Gister was dat natuurlijk die paardienst in de golfdag. En de hele dag was gewend door plaatselijke jaar, meneer Kosi Keizer. Hij was die winnaar van die Engel paardienst secundaire golfdag, wat gehou was op die George Golfbaan gister, die 28ste juni. Nog een golfnis, er is een van die dingen wat beroepspeers allig verpest om op een maandag kort terug te keer om een extra strijd voor te zetten. Er is met die Amerikaner Scottie Scheffler en die Noordweer Victor Hovland wacht van hulle die TPC Rubber Highlands baan in die Californië bestemd terugkeer om die Pelgrims toernooi te besleg. Er kon volgende jaar hulle gisteravond saam oorgeëindig het in die toernooi in die Amerikaanse PG-reeks. So vandag sal ons sien wie gaan die winner wees daar in die TPC Rubber Highlands toernooi. Formule 1, George Russell is weer terug op die boonste trappie van die podium nadat die geringe vlag gistermiddag voor hom geswaai is. Dit was een actiebeleide wedren met seconde of twee tussen Russell en Max Verstappen en Kimi Antonelli op die podium. Soccer, het fluit een story is uit. Of zullen we sê, fluit Bafana, sy story is uit. Bafana sy loopie by die wereldbeker toernooi het er einde gekom toe hulle gisteravond met 1-0 in Canada en ons Engels verloor het. Steven Isikiel het die wedstrijd vir enige doel van na die 90ste minuut gespeel aangeteken toe sy poging vir beide doelwagter en kaptein Arno Williams uitgestrekte arms getrek het. Bafana kom natuurlijk huis toe. Rugby, die junior springbokke vertrap op Uruguay die afgelopen saterdag 16-3 die 1 vertel die volle verhaal van die Afrikaanse onder 20 rugbyspan se absolute oorheersing en afslachting van Uruguay in die Abakila stadion in Georgia. Die junior springbokke het wat van hierdie jaar die titel als junior wereldkampioen verover het en van jaar het een mooi skitterend begin. Was in de plaatselijke rugby. Griffins moet ik niet bij voor ons SWT Arende. 16 voor die Griffins en 54 voor de SWT Arende. En dan kijk ik de cricket, vrouw cricket, die Protea vrouw cricket span is weer naar die semifinale om die T20 wereldbeker. Australië en West-Indië spelen die semifinaal 1 en die semifinaal 2 is het Engeland in Zuid-Afrika. En plaatselijk groot brak iemand verras om te verloor op sy tweesveld. Groot brak muziek buig vir die manna van die frustratie daar in Oetsoogang. Groot brak 38 en Brixton 34. Dit is die nieuws hier van die nieuwskantoor in George. En op die verrassende 100 mens van Vrouwdag Rivier sal ek terug daar na sy baarsteen in die lekker atelier in George.
0: Baie dankie daar, broeder. Baie dankie daar, broeder. Sê gou vir my, jy was mos nou betrokke gister by die golfdag, hoe dit afgeloop? Paar kliense golfdag?
1: Ja, dit is baie heerlijk. Sebastian, so gesê het in die onderhoud daar met Jason Stanley, die win wat vir die eerste 5 ure baie gewaai daar, George. Soveel so dat ek moes aan mekaar opkyk en uitkyk vir een boom of twee wat miskien weer moeilijk sal omwaai. Ons weet natuurlijk dat George Golban het 280 boom verloor met die storm wat ons beleef het die afgelopen 3 maanden hier op George. Dit was een baie sterk wind en dit vir ons golfers baie moeilijk gemaakt om die balletjie daar in die lucht te kry om daar te hou om nie weg te wei nie. Maar ons het dit gemanage om die bal dan te missen laag te hou. Maar hier later die aand, hier die middag, laatmiddag, so hier voor die tyd verbore was, het die windjie gaan doodstil en van die golfers wat die net naast die een prachtige sunset
0: Ja, nee, baie bye, bye, dankie daar, meneer Melando. Prachtig, man. Dat is goed om te weet en ek moet sê.
1: Sebastien, die Springbok span is so pas aangekondig. As jy so omgeer, sê om gewoon vir die luisteraars voor, hè. Die Springbok span is aangekondig, wat natuurlijk die komende naweek gaan speel, hier in Engeland. Op die nummer 1 het Auckland Care, nummer 2 Malcolm Marks, nummer 3 Thomas de Twijk, die slotpaar is Eben Etzebet en Roan Orkeer, die kaptein is nummer 6 Jaco Lisi en die nummer 7 is Pieter Stedt de Twijk en nummer 8 die Eisterman Jasper Wiese. Die lospaar hier 9 en 10 Grant Williams en nummer 10 is Manuel Bok. Die nummer 11 is Kirtley Arendse en die centerpaar is Daniel van der Linde, ja, Verskoning en Jesse Kruller, nummer 13 en die Loskakel van Laas, toen had ik het terug, nummer 14, Chase van Colby, wat oorgeskop bepaald het, toen nummer 15 is Damien Willemse. Dat is spannend wat hierdie koop in naweek, 20-6, vir die Engels land sal wees, wat hoekom ons die wereldkampioen is en gaan wees. Volgende jaar.
0: Bye bye, dankie daar, meneer Melander. Sterkte daar van jou broeder vir die verdere dag en het was lekker om hier jou te kan gesels, nee?
1: Is het plezier. Luisteraars, tot weer ziens. Tot voor je rand.
0: Mooi dag. Mooie dag van jou, meneer Melando. Nou ja, mooie dag tot de eerstkomende vrijdag aan. En hoor je dan voor Alistair Melando en Nabil.

Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saivel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Daar is hy, hartelijk goeiemiddag hier in FM, Paula Hops, Kedops met jou afternoon drive. Kom ek, maak het daar in Waslipie land. Daar het nou al tamelijk boodskapies deurgekom, terwyl ek en Mr. Leonard oor een baie, baie interessante saak gepraat het. Enieke wat sê, hi, ek sê dan ook net, hi. Middag, Paula Hops, speel asjeblief ietsie mooi vir Marika Malgas van Roosevelt en Oudtshoorn. Sy moet al dagie verder geniet van Molly, ook van Rose Valley in Oudtshoorn. Dankie Paula Hops, mooi aand. Ek dink daai enetjie van Song of Hope, ek dink daai was die enetjie gewees. Patrick Achter van Vieren, hartlik goeiemiddag.
4: Bloed koop hy my, dier genade bring hy my terug. O, veilig, veilig bring hy my weer terug.
3: Daar is hy, Peter die Kater van Vieren, wat net so aanhaak daar so by ons draai wousen, wat vanmiddag gekom het uit Psalm 4 vers 9. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig voel. En toe het ons seuns van Sion se liefdevol het ons aangehaak daar so. Kom ons luister, wie het nog tegengekom? Goeiemiddag Paul en Streek, dankie vir die bemoediging, waardeer liefde, Pastor Malcolm de Jager, en dan sê, amen, hartelijk goeiemiddag, Pastor Malcolm de Jager. Goeiemiddag Paula, mag Abba Vader jou altyd so anoint met een woord vir die luisteraars. Kan nie wag vir 10:03 vir die woord nie, waardeer dit. Dit kom van Desiree uit Herbertstyle. Baie dankie Desiree, ja, dit is net Abba Vader wat die type van goed doen, is net hy alleen. Goeiemiddag Paula, wat een voorrecht om jou stem te hoor, na 3 maande my radio net dood, soos een mosie miskien nat geraak. Ek stap met geloof na my radio, toe skakel ek dit aan, daar speel die radio. Oh, Dorie, oh. Ja, mens van die hand van die Here, ek is in die spasie van my leven, he. Sien die hand van die Here en alles, hey, come on, uit die prachtige volmoed, die burgemeester van volmoed, hier is Katrina.
5: Goeiemiddag, Mr. Paul.
3: Goeiemiddag.
5: Groete vir al die maakies, almal moet een baie mooi en geseende dag hee. Mr. Paul moet ook een mooi dag hee daar in die atelier.
3: Baie dankie.
5: En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Al wat ek net wil sê, Mr. Paul, jy het stunning vrijdag aan gelijk. Mooi dag.
3: Baie dankie, Katrina. Katrina, waar was jy dan gewees, ha? Waar was hy? Hartelijk goeiemiddag.
6: Hi, goeiemiddag Paula Hops. Paula Hops, ek wil net daar van my, dat jou een sê, jou een baardman sê, veel geluk met die verjaarsdag vandag, en mag die Here nog vele jare uitspaar. Dit is nou my broerse dochter.
3: Mm.
6: En sy met lekker verjaar.
3: Sy moet.
6: Dit kom van haar sientjie, Brady, en van Drey, en Lavi, en Daily. Sy moet baie, baie lekker verjaar vandag.
3: Daar sy.
6: En dan gaan Rik van hand, Paula Hops. Goeie, Paula Hops.
3: Bompie.
6: Mooi dag in jou pil, Paula Hops.
3: I'm telling you. Ek sê vir enig van Bompie, jongens. Bompie gesê die ding gaan Rik en Rik het in. Ek sê net een luisteraar probeer om een voice call te doen. Asseblief toch geen voice calls op WhatsApp, nie. Jy kan vir ons contact by 044-884-0831. Hartelijk goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Paul.
3: Middag.
7: Ek hoop het goed met jou, man.
3: Baie goed, dankie.
7: Wat veel vrede aan het gepraat, geneem met my, dan gaat Eddie wel doen. Dus, het lijkt mij aan de dag. Het is ek het hier in die raad, en ek het hier in die raad,
3: daar sê, Mr. Boysen, Mr. Boysen, ons kyk wat ons kan doen. Het was lekker om jou vrijdag aan te sien. Grootnaam, legende. Oh, ja, was een mooie hand geweest. Ek kan een bykie later daarover praat. Hartelijk goeiemiddag, Gevoeks.
8: Ja, nie, hartelijk goeiemiddag aan jou, Mr. Paula, hola, kadoos. Allee, hier een vriende familie. Ja, Gevoeks, my houd ook maar niet aan. Hy is ingeskakel hier met die werk. Is een bykie lichter, grieperig, maar ja, oh, ek sal my maar binnenkant hou, nie, buitenkant hier. Maar allemaal moet maar een lieflike dag hier, en veilig huis toe gaan.
3: Dankie, Gevoeks. Jy moet ook veilig wees. Uit die prachtige Mosebaai hier is meneer en mevrou Elzewijn en Doreen Cameron.
9: Ek een goeie middag, Paula, opskut, middag. As meneer Amas ingehaak en ingeskakel, waar is een prachtige cool dag hier in Mosselbaai. Baie, baie dankie vir ons drive ocean vanmiddag, ja, die Heer het ons deurgedra, vanmiddag hey. Het baie geluk sê, aan Adele Samson in Mosselbaai met haar verjaarsdag, en Eleanor Kone daar aan die kant van George met haar verjaarsdag vandag, allemaal met een prachtige en een geseende week het, baie liefde en sien van die Cameron gesin, jy het een prachtige Mosselbaai.
3: Baie dankie Cameron gesin, jy het een prachtige Mosselbaai. Middag, Paula, opskut, ops. Prijs die meester, luister lekker aan jou. Yes, we move, we celebrate. Jennifer Davids van die Koenwil. Hartelijk goeiemiddag, Jennifer, daar van die Koenwil. Ach man, dis lekker as ons op hierdie maandagmiddag so met mekaar kan omgaan, lekker keer, hier op jou nummer 1 draadloos. Oh, mense, I'm telling you. Ach man, ek geniet elke liewe oomblik saam met u, tot en met 6 uur vanmiddag, hier op Eden FM, se afternoon drive. Kom ons ak so bykie aan daar so by Woera Mojo. Hoekom dan nou nie? Ons hou net daar so. Hartelijk goeiemiddag hier in FM. Ek is nog steeds Paula

0: ja, gee my nog, gee my nog. Lodi Beats, Touch Me Softly. Kom ek kyk van die reaksie wat hier gekom het. You Go Paula, My Song. Bonita van Nysna, ek het geweet. Ook van die vroere waslapies, had ek goeiemiddag.
1: Paula, hopske dops. Paula. Van 12 uur tot 5 uur was ons een kram mors af.
0: Ai, jyne.
1: Ons weet niks dat op die radio aanrustan het.
0: Ai, jyne, antima.
1: Maar al die maatjes is gegroet en Paula, jy en jou gesin met een mooi aand het en dit kom met liefde van antima. Ons was bekommerd waar ons een kram so lang af was.
0: As hy nek is blij, jylle is weer op die lach. Bev, wat sê jy? Hartelijk goeiemiddag.
2: Maai, goeiemiddag, hola hoops, ingetune en ingezoe.
0: Lekker jy.
2: Ek like jou sachte muziek wat jy speel. Al het ons om net toe geskeer. Ek groet so my ama wat ingeskakel is en een speciale groet aan Bubbelicious. Dat is net lekker, as hola hoops lekker is.
0: Dat
2: is thank you, Paula, njar, trrr, met die baie liefde van Beverly.
0: Dat is Bev.
2: Thank you, Paul.
0: Thank you, Bev. En ons hou meneer rad, ons hou meneer rad. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeienaand, Paul.
0: Middag, sê.
3: Dit gaan goed met jou.
0: Baie goed, dankie.
3: Paul, ek wil net vir aan Gertie geland, wat in Hoenie bleef. Wil ek sê, baie geluk met haar verjaarsdag, maar daar nog vele jare is. En dat kom van Landy en die hele familie.
0: Oh.
3: En ek geef een naam vir haar, Psalm 23. Sy moet baie lekker verjaar, tot 12 uur toe vanavond.
0: Ja, sy moet.
3: Mooi aand vir jou, Paul.
0: Daar sê, mooi aand.
3: Speel maar een mooi liedje.
0: Daar sê. Enekie wat nou deurkom, wat leent, wacht daar voor ons, dis Casey and the Sunshine Band. I bet you didn't know that. 27 minute oor 5, hartelijk goeiemiddag.

0: Lekker homeboy Donnie met You Touch Me. Bring ons by 14 minute voor 6, byna grootheid van die Hopse kant af. Baie dankie Eden FM, dit was absolute lekkerte, pure plesier hier op jou nummer 1 draadloos.
1: Prachtig Katrina, prachtig, as net jy wat dat kan doen, hoor. As net jy.
0: Dit is ook een boek, is klaar wat het so is. Oh. Let's welcome Bridget to the drive, yours completely. Lekker jy, lekker ons, lekker amal. Njarrr!

Welkom terug bij Lee Jullie. Ik is advocaat Madeleine Skipper-Oliver. En vir die luister wat so pas by ons aangesluit het, ons is nog steeds bezig, ons is in gedeelte 3, maar ons kyk na die aansoek van 'n beskermingsbevel. Soos jy nou pas gehoor het in ons introduction, gaan ons specifiek weer kyk vanavond na sekere elemente van wat is, hoe doen die mense aansoek basis. Vir die luister wat so pas by ons aangesluit het, wat die hele tijd saam is, ons is bezig met vorm 6, ook bekend is die, on Engelsen, application for protection order. So dit is wat ons die aansoek doen. Allemaal van ons gaan dit gaan op Google, en dan kan ons intik bijvoorbeeld application for protection orders, of ons kan intik vorm 6, kan ons intik, en ons kan ook nie daarby sê, miskien die Department of Justice, en hulle sal dit vir ons opbring. Ons het verlede week vluchtig hier deurgegaan, en ons gaan kyk in die begin, bijvoorbeeld, wat is, wie val eerste in, en wat kom eerste? Nou net so, om allemaal weer op diezelfde bladsy te kry. Van hierdie week het ons gekyk na wat is die applicant, bijvoorbeeld, of was die complainant, en dit was ons gesê gewees, dat die complainant, die persoon wat die saak maak, of die aansoek indien, is complainant, en dat is ook uitgevind, dat daar sekere mense is, wat kan dit namens die complainant doen, bijvoorbeeld, as die persoon wat die aansoek moet indien, bijvoorbeeld, die complainant, die slagoffer, nie die self kan doen nie, bijvoorbeeld as het een minderjarige is, of enig een in een ouwe omstandighede is, of wat het die, by die mens is om het te doen. Dan het ons ook gekyk na particulars of the person who committed the act, ten wie hier die aansoek kan ingebring geword het. Ten wie, bijvoorbeeld as ek sê, die boyfriend, die ex-girlfriend, of die girlfriend, die ex-boyfriend, ons te kyk na ex-girlfriend, die broer, die sister, die man, die vrou, die seun, die dochter, die ma, die pa, iemand wat saam met u, currently saam met u woon bijvoorbeeld, een ex-co-resident het ons van gepraat van die verlede in die jaarse tyd, en beteken dat iemand wat saam met u saam geblei het in die laaste jaar, kan u ook een protection order voor aansoek doen, die ex-man, ex-vrou, ex-partner, so daar was nie geldige, wettige huwelik gewees nie, die ouers van, die ouer van die kind of kinders het ons gesê, die intimate sexual partner of any duration, het maak nie saak hoe lang daar een verhouding was, as het net een intieme verhouding was nie, a partner in a perceived relationship, het ons gesê, of in a alleged marriage, het ons van gepraat, ons het ook gepraat,

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verreinen?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.